chiripa musoho weradio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzangu ngembondo nomachereni masere nomedical morogumuna kana kuti sende kwarende kwatro medicaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedzuwa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dziirira kurongoswa nomutsanzikiro.

Gumi nemwe makumi mashanu kana kuti makumi maviri emiseswa nemiseswana kuita mimvumbamwe 23:29 chitatu chakanaka mazuva rokupinda makumi kana kuti gumi nemamvumbamwe mwedzi uno mwedzi wechisere mwedzi wakatutu wogororo zviri zviri makumi maviri makore makore anokwana 19 makore anokwana kuita matandatu 2026